vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

Niet te zwaar, maar wel klassiek. Elke zondagavond om 7 uur, Apeldoorn Klassiek...

0: nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raaste over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Wakker Zonder Wekker.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd. Dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt het doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde boa's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
4: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Welkom, we gaan er weer eens flink tegenaan.

0: Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek. Het draait er door. Het is alweer een maandag. We zitten alweer op 8 juni 2026. Ja, ach, sorry van vorige week. Ik had wat dubbele afspraken gemaakt. Ik moest naar de dokter. Maar ik ben er weer voor deze week. Fris en fruitig. I got you, I feel good. We begonnen met James Brown. Heb ik een lekker weekend gehad. Ach, ik ben ervoor gaan zitten voor de Grand Prix. Heb ik het over Monaco? Heb ik het over Max Verstappen? Dat was ook alweer dweilen met de kraan open. Ik heb wel een hele leuke Grand Prix van Monaco gezien. Hey, en we zitten in de week voordat het WK voetballen gaat te beginnen. Ja, ja, ja. Ach, alle leuke reclames komen alweer voorbij. Ik zag alweer een leuke reclame voorbij komen met Adriaan van Basti en Adriaan en een aantal voetballers. En het WK voetballen, ja, dat gaat deze week echt beginnen. Vanavond 20:15, de laatste wedstrijd. Oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. En dan donderdag 11 juni, dat is aanstaande donderdag om 9 uur, hebben we al meteen de eerste wedstrijd. Mexico tegen Zuid-Afrika. Ach, kan niet wachten hoor. Ik heb er eigenlijk wel zin in dat hele WK voetbal. En ik vind het pure flauwekul dat mensen gaan zeggen, ach, je moet niet gaan kijken aan Trump en dit en dat en zus en zo. Ach, hadden we 4 jaar geleden ook niet moeten kijken. Daar kun je niks meer gaan doen. Even snel een voorspelling. Dit wordt toch opgenomen. Ik denk niet dat Nederland wereldkampioen gaat worden. Nee, ik heb het al vaker geroepen. Ik denk stiekem toch wel dat Japan heel erg ver gaat komen. Ik zeg niet dat ze wereldkampioen gaan worden. Maar ik denk dat dat de verrassing gaat worden van het toernooi. Hey, wat gaan wij allemaal doen vandaag deze hele week? Ik heb een nieuwe plaat die ik de hele week voor je mee ga nemen. Ga je natuurlijk tegen de klok van 11:30 voor je horen. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van de Blood Rolling Stone. Uit 2005 op plekje 180, Mary Cartier en Mercy Now ga je horen. En daar ga ik natuurlijk ook nog wat van draaien. Ga het nummer ook nog draaien, zo moet ik het zeggen. En lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik zag deze staan, heb ik wel lekker zin in. Na Jane Brown is dit Dolly Parton en 9 to 5.
1: And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition.

Fits and the Tantrums hoorde je en Money Grabber. Jazeker, ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan. Is it divine is dit? And who do you think you are?

10cc, en is wat anders dan 10cc. Geen Dreadlock Holiday, geen Good Morning Judge, The Things We Do For Love. Nee, je hoorde van 10cc, dit keer Robert Bullet. En van 10cc gaan we naar wat Nederlands. We gaan naar het goede doel. Dit is Nooduitgang. MUZIEK

The Dawn Brothers, The Wolf en Double Cream en Hear Me Singing. Nou, als je één ding wel zeker niet moet doen bij mij, is mij horen zingen. Dat gaat dadelijk nog wat worden als ik over meer dan 211 dagen in Japan zit. We willen heel graag naar een karaokebar gaan, naar een bar, naar een local karaokebar. En ik heb al voorgenomen dat ik ga zingen. Die Japanners die kennen me toch niet. Hè? En het schijnt in Japan niet te gaan hoe goed je zingt, maar meer om dat je het probeert en alles wat je erin zet. Nou, dat zullen we dan maar onthouden. Het is bijna 10:30. Ik ga bekendmaken welke nummer ik deze week en waarschijnlijk ook nog volgende week mee ga nemen als de nummer die iedere dag om 10:30 wordt, maar dan in een andere uitvoering. Ja, just dropped in to see what condition my condition was in. En dat is een absolute klassieker uit de psychedelische rockgeschiedenis. Hoewel veel mensen het nummer vooral kennen in de uitvoering van Kenny Rogers en The First Edition uit 1968, zit er een fascinerend verhaal achter de betekenis en de oorsprong van het nummer. De tekst is geschreven door de legendarische country en folk songwriter Mickey Newbury. En hoewel het nummer door de psychedelische muziek en bizarre textuele beelden "I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in" klinkt het alsof het rechtstreeks tijdens een LSD-trip is geschreven. Maar het was juist bedoeld als een waarschuwing tegen LSD. Newbury schreef het als een reflectie op de destijds opkomende psychedelische drugscultuur en de gevaren van het verliezen van de realiteit. Voordat Kenny Rogers uitgroeide tot een gigant in de countrymuziek, zong hij het in de rockband The First Edition. Een versie uit 1968 werd een enorme hit en bereikte de 5e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het legendarische gitaarwerk, de herkenbare ronkende gitaarriff en de solo aan het begin werden gespeeld door sessiemuzikant Glen Campbell, die later zelf een wereldberoemde countryster zou worden. Om het nummer dat psychedelische dromen gevoel te geven, werd er destijds flink geëxperimenteerd in de studio met effecten zoals passing en achterwaarts afspelende tape loops. Hoewel het nummer in de jaren 60 al een hit was, kreeg het eind jaren 90 een gigantische revival en een iconische cultstatus dankzij de film The Big Lebowski van de Coen Brothers uit 1998. Het nummer begeleidt de beroemde absurde droom van het hoofdpersonage The Dude, gespeeld door Jeff Bridges. In deze scène, getiteld Cutterballs, zweeft The Dude door een surrealistische bowlingfantasie. De psychedelische country rock van het nummer past perfect bij de visuals en introduceerde de track bij een compleet nieuwe generatie muziekliefhebbers. Wist je dat Jimi Hendrix ooit heeft aangegeven dat de versie van Kenny Rogers en The First Edition een van zijn favoriete nummers was op dat moment? En voordat The First Edition het opnam, werd het nummer eerst aangeboden aan Sammy Davis Jr., die het weigerde. Ook de producer van Jerry Lee Lewis. Ook de producer en Jerry Lee Lewis nam het op. Maar die versie werd destijds op de plank gelegd omdat de tekst te controversieel werd gevonden. Hey, en welke uitvoeringen heb ik de komende dagen voor je klaarstaan? Nou, gaan we even meenemen. Willie Nelson heeft het 2 keer gedaan. 2 verschillende uitvoeringen. Deze ga je sowieso voorbij horen van Willie Nelson. Al 2 versies heeft Willie Nelson gedaan. Dit is de 2e versie van hem. De dochter van Willie Nelson heeft het ook opgenomen. Dan klinkt hij zo.

De man die het nummer geschreven heeft, heeft hem ook uitgebracht. Mickey Newberry, die klinkt dan als volgt. Dat zijn een aantal uitvoeringen die je de komende dagen, deze week en de volgende week, kan verwachten tegen de klok van alle vellen. En voor nu trappen we Just Drop In to See What My Condition Is In met de band The Eagles of Death Metal. Die hebben hem ook gedaan en dan klinkt hij als volgt.

Tupac en Dr. Dre hoorde je in California Dreaming. California Love, dat is het natuurlijk. En daarvoor hadden we nog Madonna en La Isla Bonita. Ik kreeg een verzoekje binnen, ik heb er nog nooit van gehoord. Giant Rooks is dit en Wasted.

Alabama Shakes en Hold On. Dit is weer een nieuwe muziek en je gaat hem vaker horen. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En Taylor Swift heeft met het nummer records gebroken op Spotify onder andere. Dit liedje zit trouwens in de 5e Toy Story film. Apple Music liet weten dat nog nooit eerder een liedje uit een film in de eerste 24 uur zo vaak werd beluisterd. Spotify meldde dat nog nooit eerder een country song van een vrouwelijk artiest zo vaak beluisterd werd in het eerste etmaal. En Amazon Music voegde daaraan toe dat het lied het record heeft bevestigd als meest besluisterde lied binnen 24 uur in 2026. Toy Story 5 is het vijfde vervolg op de succesvolle reeks over levend speelgoed en is vanaf 19 juni terug in de bioscopen. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 11 uur. We gaan eruit met Michael Jackson. Dit is Human Nature van Thriller. Tot zo aan de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig, met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. Het is alweer maandag, jazeker, 8 juni 2026. Het is de week voordat het WK voetbal gaat beginnen. Ja, dat is dan alweer aanstaande donderdag is de eerste wedstrijd alweer. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. We begonnen trouwens met Earth, Wind and Fire en Let's Groove. Tot een uurtje of één ben ik bij je. Zometeen om 11:30 weer een country artiest uit de lijst van de Blood Rolling Stone. Mary Cotier. Met Mercy Now op 180 uit 2005. En lekker veel muziek. Zometeen When I'm Dead and Gone van McGinnis Flint heb ik ook nog voor je klaarstaan. Meer eens even de Talking Heads. The Lady Don't Mind.

Mick Guinness Flynn, When I'm Dead, I'm Gone. Ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan. De man heet Tiwayo. I've got the travel, I've got to travel alone. Dat heb ik jaren gedaan, alleen gereisd. Ik ben in Amerika geweest, ben in Japan geweest. En nu, over iets minder dan 211 dagen, ga ik reizen met een aantal reisgenoten. Dat vind ik dan toch wel weer eng, zal ik eerlijk zeggen. Laat de muziek maar even voor zichzelf spreken.

De Teskey Brothers, Run Home Shows, Run Home Slow, zo heet dat album waar dit op staat. En dat album bracht dus al in 2009 uit. Carry You hoorde je van de Teskey Brothers. Ik heb onze vaste disco voor je klaarstaan, namelijk Dance, Dance, Dance van Chic.

Jennifer Lopez en Jenny from the Block. En daarmee komen we op 1 minuut voor 11:30 uit. Ah, wat kun je deze week verwachten uit de lijst van het blad Rolling Stone? De 200 beste country songs. Van Gosdin gaat voorbij komen met Sizzling in Stone. Ik heb Tyler Childrens voor je klaarstaan deze week. En moet ik even goed gaan tellen. Pam Tillis, Maybe It Was Memphis, 1991. En Cathy Mattea, 18 Wheels and a Dozen Roses. Dat zijn allemaal country nummers die in de lijst staan van het blad Rolling Stone en de 200 beste country songs. De 200 beste country songs. Maar we trappen deze week af met nummertje 180 uit 2005. Mary Couture en Mercy Now. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? De signature song van Southern Gothic panoramaschilderes en singer-songwriter Mary Couture is een smeekbede om meedogen die zich geleidelijk uitbreidt van het persoonlijke naar het universele en vervolgens weer terugkeert naar de roep om mercy now, genade nu, voor haar stervende vader. Ons worstelend rijk, ons kwetsbare planeet en uiteindelijk voor onszelf. Ze begon het lied te schrijven nadat ze haar vader had bezocht die na een auto-ongeluk in het ziekenhuis lag met symptomen die leken op die van Alzheimer. Geïnspireerd door de herhalende regels uit het nummer Change That Looks van Lucinia Williams uit 1988 en door de veranderde landschap van Amerika na 11 september 2001 besloot ze in haar eigen woorden de camera verder naar achter te trekken om een breder perspectief te schetsen. Jaren later noemde het tijdschrift Rolling Stone Mercy Now een van de 40 treurigste country nummers aller tijden. Couture reageerde erop met de woorden: ik voel me vereerd, maar Mercy Now is niet verdrietig. Het is echt. Ik heb het na klaarstaan. Oordeel zelf of het echt inderdaad zo'n treurig country nummer is. Oordeel maar echt of je erin kan herkennen.

David Bowie en Micka Jagger en Dancing in the Street. En daarvoor hadden we nog de Imagine Dragons en Birds. En daarvoor hadden we ook nog op plekje 180 Mary Cushier en Mercy Now. Morgen gaan we naar 179 Vern Gosdin en Chiselet in Stone. Dan gaan we naar de jaren 80, naar 1988. Even kijken wat ik voor je klaar heb staan. Ik heb Keen voor je klaarstaan. Somewhere Only We Know.

Otis Redding en Love Man. En daarvoor hadden we nog Come Bring Me The Sun. Ik heb mijn bril niet op. Dat was dan weer nieuwe muziek. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 12 uur. Zo snel kan het alweer gaan. We gaan eruit met The Golden Earring en When The Lady Smiles. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

Ik zeg alweer een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. Op deze maandag alweer 8 juni 2026. En we begonnen met een echte nederpopklassieker. Je hoorde namelijk Frank Boeiengroep en Linda. En het werd uitgebracht in 1983 en het staat op hun derde studioalbum Duizend Ogen. Het liedje betekende destijds de definitieve doorbraak van Frank Boeien bij het grote publiek. En hoewel veel mensen bij het horen van de tekst denken aan een romantisch liefdesliedje of een onbereikbare vrouw, zit er toch wel een iets andere mysterieuze laag onder. Het nummer beschrijft een broeierige, dromerige, nachtelijke sfeer in de stad. Wie Linda dan weer is. Frank Boeien heeft in interviews wel eens laten doorschemeren dat Linda niet per se gebaseerd is op één specifiek persoon, maar eerder staat voor een ongrijpbaar verlangen, een herinnering, een gevoel van eenzaamheid in de nacht. Het personage Linda is een metafoor voor iets wat je kwijt bent of zoekt. Linda bereikte in het najaar van 1983 de Nederlandse top 40. En het was hun allereerste top 20 hit. Tot een uurtje of één ben ik bij je met lekker veel muziek. Al zeg ik het zelf. Er zijn nog een dikke 50 minuten. We gaan even naar de psychedelische kanten van de muziek. Van het muzikale spectrum. Dit is Jethro Tull en Locomotive Breed.

En just be good to me. En het eerste uur had ik jou verteld dat deze week en de volgende week de hele week just dropped in to see what my condition in. My condition in was in dat liedje is wat ik de hele week ga meenemen, maar dan in een andere uitvoering. En ik had het ook nog met je erover dat het de doorbraak was van Kenny Rogers. Dat hij het deed met de First Edition en dat het legendarische gitaarwerk. En First Edition moet ik binnenkort, die komt binnenkort voorbij. Dat die van Glen Campbell is. Glen Campbell ga je dus binnenkort als sessiemuzikant horen. Ik heb hier nog even solo werken van hem. Hij heeft ook het een en ander gecoverd. Op het album Meet Glen Campbell staan de een en andere leuke covers. Ik heb Good Riddance, The Time of Your Life voor je klaarstaan van Glen Campbell. Dat is natuurlijk van Green Day origineel. En Green Day heb ik zo meteen ook nog voor je klaarstaan.

Hoe zat het ook alweer? American Idiot hoorde je van Green Day. Ze brachten het ten tijde uit toen de tweede Bush in het Witte Huis zat. En volgens mij heb ik toen wel eens van mensen gehoord. En vervolgens Green Day van ja, gewoon een grote idioot. Gaan we nooit meer aantreffen in het Witte Huis. Nou, kijk nou eens wat er zit. We gaan verder met de muziek. Dit is Lou Reed en Walk on the Wild Side.

Dit is de originele versie, jawel. Johnny Rodriguez hoorde je en zijn versie van Someone Loves You, Honey. Hij bracht het alweer in 1974 uit. Maar de grote hituitvoering, die is toch echt uit de jaren 80. Uit 1980 om precies te zijn. En die is natuurlijk van Gene Lodge en Prince Mohammed. En ja, we gaan binnenkort ook nog wel een keer draaien. Ik weet niet of dat deze week gaat worden. Maar voor het einde van het jaar, weet ik bijna wel zeker, komt die zeker nog een keertje voorbij. Hey, dit was een bescheiden hitje een paar jaartjes geleden, 2018 alweer. Clean Cut Kid is dit en Emily.

Hey, ja, ik blijf het leuk vinden. The National and the System, Only Dreams in a Total Darkness, hoorde je hier. En dit vind ik ook weer geinig. Dit zijn de 21 Pilots en Ride.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

Joosten, Nijssel hoor je en ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En binnenkort heb ik ook de uitvoering van Benny Nijman voor je klaarstaan. Die heeft hem namelijk ook gedaan. Ik zat even te kijken, ik had hier eigenlijk zin in. Ik word hier altijd heel vrolijk van. En moet ik hem er wel even heel snel bij halen. Maar zo snel kan ik dan ook alweer zijn. Namelijk, ik zat laatst weer op YouTube en dit liedje staat dan onder hele vrolijke filmpjes van honden. Sterker nog van Golden Retrievers. Dit is Paul Russell en Little Bootang. Let me tell you.

Ah, dit is toch echt wel een favoriet van mij, hoor. Ja, dit is tot... Dat er nou iemand in de studio staat. Anders had ik... Olaf staat in de studio. Anders had ik toch wel zoveel als meegezongen. Maar dat kan ik de man niet aandoen. Creep Radiohead hoorde je. Iedereen bedankt weer voor het luisteren. Ik heb nog één plaat te gaan. We gaan er namelijk uit met The Eagles en Hotel California. Ben de morgen weer. Fijne maandag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuis-overleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen, dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al en ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Maan.

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 8e juni. Wat fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan ook op de matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn grote steun en toeverlaat voor muziek en techniek vandaag ook weer is Olaf Pos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Bert Golleman van Stadsakkers gaat vertellen over de Lentemarkt, een open dag die op zaterdag 13 juni gehouden wordt. En Janine Bastiaans is onder andere bestuurder van de Stichting voor Afweerstoornissen. En ze komt in de studio vertellen over Wereldbloeddonordag, die gehouden wordt op zondag 14 mei, wat het inhoudt en het belang van bloed geven en krijgen. Het volgende nummer dat Olaf heeft bedacht is De Bom van Doe Maar.

Ja, dit was Elvis Presley met Burning Love. Op zaterdag 13 juni vindt de 56e editie van de Culturele Pleinmarkt plaats. Van 10 uur tot 5 uur 's middags staan er meer dan 90 kramen met kunst, vrije tijdskunst, op het terrein rondom Theater Orpheus en de Grote Kerk. Op 5 binnen- en buitenpodia treden vrije tijdsartiesten op van diverse pluimage. Dans, toneel, bands, solozangers, koren. In de bovenfoyer in Orpheus is een grote expositie van kunstlokaal De Potentieloze, dat dit jaar 60 jaar bestaat. Beeldende kunst in diverse disciplines. Voor meer informatie kan je gaan naar culturelepleinmarkt.nl. Ja, de Beatles, ja, toch wel mijn favoriet vroeger, toen ik jong was. Let It Be.

0: Als je Stadszakkers opzoekt, dan zie je er staan. Bij Stadszakkers werken we elke dag aan de lekkerste groenten van Apeldoorn. Maar we werken nog liever aan een plek die voor iedereen voelt als thuis. En af en toe dan is die plek ook toegankelijk voor iedereen in de omgeving. En dat gaat onder andere aanstaande zaterdag plaatsvinden. Bert Golleman kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, en jullie hebben een lentemarkt, hè?
1: Dat klopt. En inderdaad, aanstaande zaterdag gaat dat plaatsvinden van 10 tot 4.
0: Ja, en wat kunnen de mensen daar verwachten?
1: We hebben 10 verschillende kramen hier op ons terrein. En dat is heel divers, van zalfjes en oliën tot met sieraden. Er zijn wol- en vlasspinners. We hebben onze eigen winkel met allemaal mooie producten. We kunnen ook rondleidingen doen als mensen geïnteresseerd zijn. Voor kinderen hebben we een speurtocht.
0: Aha.
1: Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
0: Ja, in de ruimte waar je lekker koffie en taart kunt halen.
1: Ja, in de blokkert die we hier op het terrein hebben is zelfgebakken taart, thee, koffie, limonade. Dus ja, je kunt zomaar een hele dag doorbrengen als je wil.
0: Ja, en vaak hebben jullie ook van die lekkere soep.
1: Ja, ook dat zal wel dit jaar weer komen. Het is gewoon een hele fijne plek om te zijn, een hele gezellige plek. En ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd.
0: Ja, ik vind het ook altijd zo leuk als je daar naartoe gaat, dat je heel veel mensen die je kent tegenkomt. Omdat de hele buurt, hè, Zuidbroek en Zevenhuizen, maar ook verder uit heel Apeldoorn komt er naartoe.
1: Ja, ook. Ja, het is natuurlijk voor de wijk Zuidbroek is het een thuiswedstrijd. Maar inderdaad, wat je zegt, van heel Apeldoorn komen de mensen hier naartoe. En het is altijd een erg gezellige happening.
0: Ja, en de weersvoorspelling, is die al bekend?
1: Ja, voor zover het zinvol is om daar nu naar te kijken, wordt het 22 graden. Dus iedereen kan in t-shirt hier naartoe komen.
0: Nou, helemaal geweldig. Dat nog even voor mensen die, luisteraars die niet weten waar de Stadszakkers precies is.
1: Ja, dat zijn er nog maar een paar, denk ik.
0: Ja.
1: Maar inderdaad. Ja, wij zitten aan de Terwoldseweg.
0: Ja.
1: En daar heb je zijstraatje en die heet Dommeweg. En op nummer 5B is de stad.

0: zakkers. Je kunt met je auto komen, liefst met de fiets. We hebben parkeerplaatsen, maar niet oneindig. En we zijn tussen 10 en 6 zijn we hier volop bezig.
1: Ja.
0: Dus donderdag 5B.
1: Ging ik gisteren wandelen in de buurt op de Terwoldseweg. En toen zag ik dat er een heel stuk afgesloten was.
0: Ja, daar zijn ze al de hele tijd mee bezig. Maar je hebt gelukkig ook de nieuwe weg sinds vorig jaar die open is. De Jozefstraat.
1: Ah.
0: Dus dan kun je van de Rijksweg naar Teuge toe.
1: Ja?
0: Kun je voor de snelweg linksaf en dan kom je ook weer op de Terwoldseweg.
1: Oké. Dus dat is dat mooi meegenomen.
0: Ja.
1: En jullie hebben ook nog gezellig muziek?
0: Van 11 tot 2 is denk ik live muziek hier.
1: Ja.
0: En verder zijn de mensen hier zo vrolijk dat ze ook zelf over het algemeen wel een deuntje zingen, hoor.
1: Ja. Zeker als ze aan het werk zijn, denk ik zo, hè?
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Van de zeven dwergen.
1: Zijn er ook alweer bloemen die je kunt plukken?
0: Dat zal er een beetje om hangen.
1: Ja.
0: Maar waar we wel een primeur in hebben, is we hebben afgelopen zaterdag onze eerste honing van dit jaar geslingerd.
1: Aha.
0: En die is wel te koop. Dus die hebben we sowieso.
1: Ja.
0: Bloemen moeten we even kijken hoe het weer van de week is, of dat gaat. Dan is het natuurlijk helemaal feest.
1: Nou, zeker weten. Ja, ik zou er weer heel graag naartoe gaan. Maar helaas heb ik al een functie bij de culturele pleinmarkt aanstaande zaterdag. Dus ik wacht dan weer op de volgende markt die jullie hebben.
0: Nou, helemaal goed. Die is in augustus.
1: Ja.
0: En daar is alles weer over te lezen op onze Facebookpagina en onze stadzakkerspagina.
1: Nou, ik hoop dat het ontzettend mooi weer is. Inderdaad, die 22 graden. Dat iedereen in een t-shirtje er naartoe kan gaan. Met het hele gezin. Want jullie hebben weer een fantastische lentemarkt georganiseerd. Bij de Stadzakkers.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel Bert Galleman dat je in de uitzending wilde komen. Om wat meer te vertellen over die lentemarkt. En open dag van aanstaande zaterdag. Van 10 uur tot 4 uur. Smiddags. Oh, nog even één vraagje. Bij de kraampjes. Kun je dan alleen met gepast geld betalen? Of kunnen ze ook een tikkie sturen of zo?
0: Nee, we kunnen ook pinnen. De meeste mensen hebben wel zo'n mobiel pinapparaatje bij zich. Dus dat kan allemaal.
1: Kan allemaal. Nou, dat was nog even mijn laatste vraagje. Heel veel succes aanstaande zaterdag.
0: Ja, jij ook. Dankjewel.
1: Ja, dank je. We gaan nu naar Somebody to Love van George Michael en Queen.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Janine Bastiaans. Welkom, Janine.
1: Hallo, welkom. Dank u wel.
0: We gaan het hebben over een hele belangrijke dag. En dat is namelijk zondag de 14e mei. Ja, welke dag is dat?
1: Dat is een hele bijzondere dag. Dat is Wereldbloeddonordag.
0: En wat is jouw relatie met die Wereldbloeddonordag? Kun je wat meer over jezelf vertellen?
1: Mijn naam is dus Janine en ik woon randje centrum hier in Apeldoorn. Mm-hmm. Met mijn man en mijn dochter en onze hamster. En ik ontvang een plasmaproduct. Dus dat is een product, een geneesmiddel wat gemaakt is uit menselijk plasma, bloedplasma. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Maar daar ben je niet zomaar achtergekomen, hè, dat je dat nodig had. Want je bent begonnen dat je eigenlijk jij en je man bloed wilde geven.
1: Ja, dan moet ik terug naar 2005. Toen melden wij ons beide aan tegelijk zo van, nou, als je het nodig hebt, hè, stel je voor verkeersongeval of dergelijke, dan wil je ook dat je geholpen wordt. Mm-hmm. Dus waarom zouden wij niet doneren? We zijn jong, we zijn gezond. Waarom niet? Mijn man kwam glanzend door de keuring en is sindsdien bloed gaan doneren en vervolgens plasma. En ik kwam maar niet door de keuring. Dan was mijn HB te laag, dan was er weer wat anders aan de hand. Dan was ik ziek geweest. Voor mij stopte dat. Stopte het bloed geven in ieder geval.
0: Ja, ik las ook in wat achtergrond van jou, dat als normale kinderen acne krijgen, pukkeltjes, dan was het bij jou alweer veel heftiger.
1: Ja, klopt. Ik heb een aangeboren immuunstoornis. Dus mm-hmm. Daar ben ik mee geboren. Het is zeldzaam. En je moet daarbij denken aan grote infectiegevoeligheid. Dus ik liep sneller infecties op. En de infecties verliepen soms ook heviger dan bij anderen. Ja. Dus waar iemand misschien met een verkoudheid 2 weekjes uit de running is, hè, flinke verkoudheid, nou was ik wel 2 maanden gewoon kwakkelig, niet lekker. Mm-hmm. In mijn tienerjaren had ik veel infecties in mijn KNO-gebied. Toen werd ik tiener inderdaad de acne, maar dat was dan geen acne. Dat waren echt huidabcessen die echt behandeld moesten worden bij de dermatoloog. Daarna begon mijn buik, had ik wel darmontstekingen te pakken. En vervolgens begonnen mijn longen, veel longinfecties. En toen dacht mijn longarts, ja, hier klopt toch iets niet. Nee. Zo ben ik uiteindelijk bij de immunoloog terechtgekomen. En daar ben ik gediagnosticeerd.
0: Ja, en volgens mij heeft het een hele moeilijke naam wat jij hebt.
1: Voluit heet het een primaire immuundeficiëntie. Ja, kortweg kan je zeggen een fout in het immuunsysteem. Ja. En primair duidt dan aan, ik ben ermee geboren. Het was er al vanaf het begin.
0: Ja, ja. En toen was dat dus duidelijk wat je had. En was er een oplossing voor?
1: Het was ondertussen 2020. Ik was 39 jaar oud en ik was heel blij, want opeens wist ik, hey, dit is er dus aan de hand. Ja. Puzzelstukjes vielen op hun plek. Waarom ben ik altijd moe? Waarom ben ik altijd ziek? En de buurvrouw niet? Ik had eindelijk een antwoord op en het zat niet tussen mijn oren. Nee. Dus daar was ik al heel blij mee. En dan komt inderdaad het stuk behandeling erbij kijken. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Afhankelijk ook van je immuundeficiëntie. Er zijn er 550 verschillende soorten. Dus ik kan ook niet zeggen, oh, dit is altijd de behandeling voor elke immuundeficiënte patiënt. Ik ben ook geen dokter, dus dat ga ik ook zeker niet zo zeggen. Maar voor mij begon de behandeling met immuunglobuline infusie. En immuunglobuline, daarin zitten dus de antistoffen die gemaakt worden uit het bloedplasma van donoren. Donoren die dat vrijwillig komen doneren bij Sanquin de bloedbank. Ja. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik hoop alleen maar dat nog meer mensen zich zouden willen aanmelden. Want synthetisch plasma is tot nu toe nog niet op de markt of ontwikkeld. Nee. Dus we moeten het echt hebben van de menselijke donoren die iets willen doen voor de medemens.
0: Nou, we gaan daar zo dadelijk nog even over verder. Alles wat Sanquin doen. Maar je had een verzoeknummer.
1: Ja, toen ik hier binnenkwam werd mij gevraagd... Hey, heb je misschien ook een nummer wat erbij zou passen? En het is een beetje een knipoog. Je moet dit natuurlijk niet letterlijk nemen. Maar Sand Motel heeft een nummer dat heet Just My Type. En ik dacht, nou, vanwege blood types, hè, bloedtypes, ja. Just My Type.
0: Nou, en Olaf heeft hem gevonden. En we gaan er nu naar luisteren.
1: Leuk.

0: Ja, Janine Bastiaans zit dus tegenover mij en ze heeft net uitgelegd dat ze een hele bijzondere immuunziekte heeft. En dat het zo belangrijk is dat er bloed gegeven wordt. En het kan niemand ontgaan zijn dat de afgelopen weken, of week in ieder geval, door Sanguin ook spotjes zijn op tv. Ja, want aanstaande zondag dan is het dus de Wereldbloeddonordag. Ja, en je had ook al aan het eind van, voordat we naar dat mooie nummer gingen luisteren, had je ook al gezegd, het is zo belangrijk dat iedereen gaat geven.
1: Ja, hoe meer mensen, hoe beter. Bij Sanguin kan je nog kiezen voor wat voor donatie je zou willen doen. Vol bloed, bloedplaatjes of plasma, dus bloedplasma. Bij bloedplasma is het zo dat je een afspraak maakt. Dus dat je een tijd gereserveerd krijgt. De afname duurt natuurlijk ietsje langer. Mm-hmm. Maar daarentegen krijg je, hè, naast de roze koek natuurlijk en wat lekkers te drinken, krijg je je rode bloedcellen terug. Dus echt enkel het plasma wordt gecentrifugeerd door een hele speciale machine. En dat wordt dan opgevangen en vermaakt later tot een plasmaproduct, wat ik uiteindelijk dan ontvang. Ja. Maar je bloed, rode bloedcellen krijg je terug. En daardoor voelen mensen zich na plasmadonatie vaak iets minder vermoeid dan na volbloeddonatie. Want volbloed is natuurlijk een kleinere volume. Daar wordt echt rekening mee gehouden, hoor. Sowieso of je vrouw bent of man. Mm-hmm. En, maar je krijgt daarvan niks terug. Het is echt een volledige afname. Dus ja, je geeft en je krijgt daar niks terug. En bij plasma is het je geeft, maar je krijgt een gedeelte weer terug.
0: Ja, nou, dat woord plasma, dat kende ik eigenlijk nog helemaal niet. Want dat zit dus ook in het bloed.
1: Opnieuw, ik ben geen arts. Bloed is gemaakt uit verschillende onderdelen. Hè? Rode bloedcellen, bloedplaatjes, bloedplasma. Er zal misschien nog veel meer onderdelen van zijn. Maar dat is de drie die ik zo snel ken.
0: Ja.
1: En
0: dat plasma, dat helpt dus bij jou?
1: Ja, zeker. Want in dat plasma zitten antistoffen van de donoren. Stel je voor, je bent een gezond persoon. Je maakt een griep door of een andere verkoudheid. En nou, je lichaam maakt daar antistoffen mm-hmm. op aan. En die houdt die antistoffen ook vast.
0: Ja.
1: Dus, en die antistoffen die kun jij dan in principe doneren. Als je plasma gaat doneren.
0: Ja.
1: Want die antistoffen die jij aanmaakt na een verkoudheid, die heb ik niet.
0: Nee.
1: Dus ik kan dezelfde verkoudheid doormaken, maar mijn lichaam vergeet dat ik verkouden ooit was. Dus geen antistoffen daar.
0: Nee.
1: Dus als ik opnieuw dezelfde verkoudheid oppik, in jouw geval, dan denkt je lichaam, hey, deze kennen we al eerder. Mm-hmm. Deze gaan we snel wippen, want deze herkennen we. Dus dan is dat snel geklaard in je lichaam. In mijn geval, elke infectie, ook al heb ik 10 keer dezelfde, komt binnen alsof die nieuw is. Dus mijn hele lichaam moet weer opnieuw proberen en te reageren daarop. Ja. En, hè,

0: opnieuw de koorts en alle ellende wat iedereen wel kent van verkoudheden en griep. Mm-hmm. Even dat als voorbeeld nemen. Hè. Er zijn natuurlijk tientallen infecties. Ja.
1: Ja. Oké. Sanguin, jij bent er dus geweest en je man. Maar hoe kun je daar naartoe gaan?
0: Ik denk het slimste of het snelste voor mensen is de website. www.sanguin.nl. Dus S-A-N-Q-U-I-N, sanguin.nl. En daar staat ook een aanmeldformulier op. Die kan je vrijblijvend invullen. Het is niet gelijk dat je verplicht wordt tot iets. Helemaal niet, want er is eerst een grondige keuring. Daar is ook echt een arts aanwezig. Er zijn opgeleide bloedafnamespecialisten. Het is allemaal een hele veilige omgeving in die zin. En ja, je wordt ook echt eerst getest. Dus het is niet zo van, oh, wat fijn, je wil bloed geven, ga maar gauw zitten. Zo gaat het echt niet. Zoals ik net al vertel, ik meldde mij ook aan. Nou, dat ga ik eens even doen. Ja, dat was dus niet. Ik kwam dus niet door die keuring. Dat kan. En zo kom je soms ook wel tot dingen die bij jezelf niet helemaal in orde zijn. Dat zou kunnen. Ja. In mijn geval was het een paar keer mijn HB. Nou ja, dan ga ik daarmee naar de huisarts. Zodoende is ook gelijk een signaleringsfunctie voor je. Een soort gezondheidscheck.
1: Ja, en maakt het nog uit van welke leeftijd je bent?
0: Volgens mij vanaf 18 jaar en ouder. En van verschillende afkomsten, het maakt echt allemaal niet uit. Sinds ik denk een jaar zijn ook gay personen opnieuw welkom bij Sanguin. Dat was een tijdje vanwege de veiligheidseisen niet zo. Maar gelukkig is dat nu wel zo.
1: Ja.
0: Echt iedereen is welkom.
1: Ja, het is ook mooi dat je vertelt dat je inderdaad een echte check krijgt van tevoren voordat je bloed kunt doneren. Het zit ook in Apeldoorn.
0: Zeker, ja. In de, ik dacht de zijstraat van de Sterrenlaan, als ik het goed zeg.
1: Ja,
0: ik kom zelf uit die buurt, maar ik weet nog steeds niet alle plaatsen.
1: Je fietst er zo naartoe. Maar...
0: Ja, klopt. En voorafgaand aan elke donatie is er een gezondheidscheck. Dus niet alleen bij aanmelden, maar ook echt gewoon elke keer. Dat mensen zeker weten, oh, je bent in orde, je voelt je ook goed, je bent niet ziek. En als je reist naar verre landen, zoals mijn man wel eens doet, dan zijn daar soms bepaalde vaccinaties voor nodig. Nou, dan mag hij een tijd lang niet doneren.
1: Okay.
0: Vooral vanwege het risico en de veiligheid.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat ze dat bij Sanguin echt heel goed op orde hebben.
1: En normaal gesproken, hoe vaak geef je dan bloed?
0: Ik moet even nadenken. Ik dacht bloed voor vrouwen 2 of 3 keer per jaar. Maar dat is niet heel veel. Mannen iets meer. En plasma mag je juist om de maand wel geven. Omdat je dus een gedeelte van je bloed weer terug ontvangt. Wat ik net al had verteld. Dus het is minder heftig voor je lichaam. Je mist eigenlijk weinig. Lichaam maakt snel weer de plasma aan. Weinig hersteltijd nodig. Dus dat mag wel vaker per jaar.
1: Ja. En hoe vaak krijg jij de plasma?
0: Ik heb een infuus wat ik elke maand prik. Maar ik ken ook mensen, en vooral bij kinderen, geven ze vaak een wat kleinere dosering infuus. Dus dat is dan wekelijks. Maandelijks, wekelijks en alles daartussenin is mogelijk. Het ligt echt aan de situatie van de patiënt en wat hij of zij nodig heeft.
1: Ja. En je bent bestuurslid van de Stichting voor Afweerstoornissen.
0: Ja, weer een mond vol. Ja. Stichting voor Afweerstoornissen. Wij zeggen kortweg de SAS, zeggen wij, om het makkelijk te houden. Wij zijn een patiëntenorganisatie van ongeveer 400 leden.
1: Mm-hmm.
0: Nou is het wel zo dat achter één lidmaatschap een heel gezin schuil kan gaan met dezelfde PID, dezelfde primaire immuundeficiëntie. 400 is ongeveer ingeschreven. En zijn we heel blij mee. We organiseren ledendagen, vrouwendagen, kinderdagen. En we werken samen met onze nationale en Europese partners in de patiëntvertegenwoordiging voor zeldzame ziekten. Want PID is een zeldzame ziekte.
1: Ja.
0: We hopen op die manier veel bij te dragen aan de community en een beter leven, kwaliteit van leven voor de patiënten met PID.
1: Ja. Nou, dit allemaal vanwege de wereld dan moet ik even goed. Wereldbloeddonordag, die aanstaande zondag is. Ja. Hebben we nog iets vergeten, Janine?
0: Oh, nou, misschien is het leuk om te zeggen dat. Wereldbloeddonordag is dus jaarlijks op 14 juni. Mm-hmm. Dat valt dit keer op een zondag. Dus vrijwilligers van de SAS, van de patiëntenorganisatie, die gaan naar de sanguinlocaties in Nederland die dat leuk vinden. En die delen daar kleine presentjes uit. Namens ons als patiënt, omdat we zo dankbaar zijn voor alle donoren. En ook voor de medewerkers van de Sanquin. Dus dat is misschien leuk. Dus mocht je donor zijn en denken, hey, ik mag wel weer eens gaan, ga dan op zaterdag, want dan krijg je misschien een leuk cadeautje.
1: Nou, dat was nog een leuke toevoeging. Ja, ja, nou, heel fijn dat je naar de studio wilde komen om wat meer over te vertellen. Over wat jou is overkomen, wat je nog steeds meemaakt. Maar waar dus een hele mooie oplossing voor is gevonden. En ook over je stichting. Dankjewel, Janine Bastiaans. En heel veel sterkte en succes met alles.
0: Ja, ook bedankt. Fijn dat ik hier mocht komen. Ja,
1: graag gedaan. We gaan nu naar Purple Rain van Prince and the Revolution.

Ja, we lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van de 8e juni, de maandag de 8e juni. Olaf en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons aansluit voor het tweede uur van deze matinee. Tot zo. Tracy Chapman met Fast Car.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf. Hem werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de staat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandschef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is de tweede uur van de matinee van deze maandag de 8e juni. Fijn luisteraars dat u weer bij ons aangeschoven bent bij de matinee bij RTV Apeldoorn. Mijn steun en toeverlaat is Olaf Bos voor muziek en techniek, en de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Hieke Goos is niet alleen medepresentator van de matinee, bestuurslid van RTV Apeldoorn, maar ook organisator van de muziektent in het Oranjepark, waar aanstaande zondag de eerste concerten weer plaats gaan vinden. Ze komt erover vertellen in de uitzending. Jeffrey Gerritsen opende in april op het Zwitserterrein ProLokaal, een supermarkt met lokale producten. Zijn SRV-wagen staat buiten als herkenningsteken. En we gaan nu naar Stiekem Gedans van Toontje Lager met Erik Meesie, oud-leerling van de Koninklijke Schoongemeenschap. Daar gaan we nu naartoe.

Harmonie Orkest Prinses Juliana Beekbergen, afkort PJB, organiseert op zaterdag 13 juni een pubquiz met live muziek van PJB. De pubquiz bestaat uit 3 rondes met vragen over de gespeelde muziek met als thema onder andere films, series en musicals. Deelnemen aan de pubquiz kan individueel of per groep. PJB, onder leiding van dirigent Martin van der Wal, speelt tussendoor lichte muziek zoals You Can't Stop the Beat en The Ultimate Bee Gees. Na 3 rondes is er een leuke prijs voor de winnaar. Het begint om 19:30 en het vindt plaats in de Hoge Weijen in Beekbergen. De entree bedraagt €7,50, inclusief een consumpties. Tickets kunnen via de website www.harmonie-pjb.nl of bij de ingang van de Hoge Weijen worden gekocht. Nadere informatie is ook te vinden op www.harmonie-pjb.nl. Sweet dreams are made of this, Eurythmics.

0: Hieke Goos is niet alleen de enthousiaste medepresentator van de matinée, maar ook de dame die de gastvrouw is voor al die optredens in het Oranjepark vanaf aanstaande zondagmiddag bij de muziektent. En ze gaat erover vertellen nu. Goedemiddag, Heike.
1: Goedemiddag, Tineke. Ja, geeft niks.
0: Olaf, die gaat helemaal, die kleurt helemaal. Die denkt, wat zegt ze nu?
1: Nou, Heike, dat is in het Duits. Ik word heel vaak in Duitsland, als ik daar ben, of een Duits-talig land, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Word ik niet Hieke genoemd, maar Heike. Nou, ja, goed. Ik vind het goed, hoor. Ik vind het prima.
0: Nou, ja, oké.
1: En weet je, ik ben niet alleen gastvrouw. Ik ben natuurlijk ook de voorzitter van de Stichting Muziektent Oranjepark. En samen met ons als vrijwilligers, we zijn allemaal vrijwilliger, maken we er elk jaar weer een feestje van in dat park. Want daar wordt zo enorm ook door iedereen van genoten. En de muzikanten die zijn ook super blij. Want we zijn dit jaar natuurlijk ook weer overstelpt door aanmeldingen.
0: Ja, dat lijkt me een hele puzzel, joh. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Ja, daar gaat heel veel tijd mee heen. Want ze geven zich dan op en dan vragen we natuurlijk ook van, joh, wat voor stijl muziek laat je horen? He, dat is ook heel belangrijk, want we willen toch ook elk jaar een zo divers mogelijk programma samenstellen. En dan moeten ze ook opgeven van wanneer ben je beschikbaar. Nou, dan begint het gepuzzel, hoor.
0: Ja.
1: Jongen. Maar goed, het is weer gelukt. Er was helaas één band die is opgehouden te bestaan. Die hadden we ook geprogrammeerd. En dan moet je daar toch weer een hele, ja, iets anders voor terugvinden. Wat ook een beetje dan in de flow van die dag past.
0: Ja.
1: Gelukt. Het is allemaal gelukt.
0: Zo, kijk, want zo'n band die ophoudt, gebeurt dat zomaar van het ene moment op het andere dan?
1: Ja, die waren zelfs in dat weekend waren ze ergens geprogrammeerd. En er was iets met een van de bandleden. Nou, en toen is dan ook vervolgens de stekker eruit getrokken.
0: Oh.
1: Ja, heel super jammer.
0: Ja.
1: Maar een deel van de band gaat wel weer verder. Dus, maar goed, dat kan dan even nu dit jaar niet. Maar misschien volgend jaar. Of
0: ja.
1: Toch?
0: Maar je krijgt dus ongelooflijk veel binnen. En
1: ja.
0: Moeten ze dan ook demo's sturen?
1: Ja, die sturen. Dat vragen we ook bij de als je opgeeft, stuur dan ook iets mee. Of zeg iets waar we het kunnen vinden. Op YouTube, op een social. Of nou, weet ik veel wat. Allemaal dat. Dat we toch een beetje een indruk hebben. Van hoe klinkt het? Ja, weet je. Dat is in het park toch altijd weer anders. Hè? Want dan speel je in de open lucht.
0: Ja.
1: Voor een heel enthousiast publiek. En dat is toch echt weer anders dan wanneer je ergens in een zaal zit, of in een kroeg, of in een café. Maar de mensen zijn allemaal super enthousiast en vinden het een eer om ook te mogen optreden in die muziektent. Is dat ook prachtig?
0: Nou, is geweldig. En jullie bieden zoveel Apeldoorners zo'n fijn vermaak op de zondagmiddag.
1: Ja, dat is ook zo. Je hoeft er niet gek van te staan te kijken. 350, 400, soms 500 mensen zitten daar met z'n allen in dat park.
0: Ja.
1: Genieten van de muziek en wat er allemaal gebeurt. Er wordt gedanst, er wordt meegezongen. Het is gewoon één gezellig festijn. Ja, dat moet ook door blijven gaan. Dat moet niet verdwijnen, vind ik, hoor.
0: Ja, en het is ook wel lekker dat je voor €1 op een stoeltje kunt zitten, hè, als je op tijd bent.
1: Kijk, als je wat ouder wordt, maar ook de jongeren gaan steeds. Er komt steeds meer jonger volk ook naartoe. En het is hartstikke leuk. En je mag natuurlijk je eigen stoeltje meenemen. Je mag ook je picknickkleedje meenemen. Je mag ook gewoon blijven staan of op je fiets liggen staan hangen. Mag allemaal. Maar een stoeltje huren, €1, komt ten goede aan de stichting. Dan zit je gewoon heel comfortabel te luisteren. Lekker.
0: Ja, en dan kun je...

0: Ja, af en toe eens eventjes een drankje of een hapje gaan halen.
1: Precies, want Urban die staat er natuurlijk ook dit jaar weer bij. Die verheugen zich er ook al enorm op. Vorige week was ik er even, waren ze al met die voetdruk bezig. Om dat weer helemaal up-to-date te maken en zo. Ja, het is heerlijk. En we hebben zo'n leuk programma. Ik heb al zo... De programma's liggen onder andere bij Coda. Bij Ontmoet & Co. Bij RTV Apeldoorn. Buurthuis Maastraat. Ze liggen bij, weet ik, nou, ik kan het eigenlijk allemaal niet opnoemen, joh. Ze liggen overal. Dok Zuid liggen ze ook. En als je dan nu al de reacties hoort van de mensen van, ah, wat is het weer een leuk programma. En zoveel leuke afwisseling. En ook weer hele onbekende dingen zijn erbij. Want je zei net van, het is leuk om Apeldoorners een mooi podium te bieden ook. Ja. Maar ook het publiek natuurlijk. Maar het lukt niet altijd om alleen maar mensen uit Apeldoorn op te laten treden. Kijk, ze moeten zich ook aanmelden, dat is sowieso punt 1. Als ze dat niet doen, ja, dan is het jammer. Dan gaan we gewoon kijken van wat is er allemaal aan aanbod van uit andere hoeken van Nederland. Deventer is dit jaar ook behoorlijk vertegenwoordigd. Nou, is prima, het is de Stedendriehoek. Maar we gaan ook ietsje verder weg. We hebben dit jaar de Small Instrument Society. Aha. Het trio is echt zo leuk. Nou, dat hebben we nog nooit gehad in een muziektent. En die komen uit de buurt van Amersfoort. Nou, prima joh. Dat is ook maar een steenworp afstand, toch?
0: Ja, zeker.
1: Maar zo leuk. Die hebben 3 mannen met hele bijzondere instrumenten. En die spelen jazz, een beetje swing. Muziek uit de 20s en de 30s. Nou, weet je, heerlijk. Gewoon komen kijken, luisteren vooral en genieten. Dat is het.
0: Nou.
1: En wat ik eigenlijk ook even wil benadrukken is een samengesteld gezelschap. Die komt zondag 28 juni optreden om 2:00. Die hebben zich genoemd Festo Zonas. Uh-huh. Moet gewoon een beetje een feestje worden. Maar dat zijn 5 muzikanten, gerenommeerde muzikanten uit Apeldoorn. Ze hebben zelfs de Apeldoornse rapper Marv hebben ze benaderd. En die doet ook mee. Ze hebben 2 jonge meisjes. Het is dus een combinatie van muziek. Dan moet je denken aan soul en natuurlijk rap. Hè?
0: Ja.
1: Het spoken word. Er wordt ook iets verteld. En ik heb me laten vertellen dat die rapper... die heeft zich enorm uitgesloofd om allerlei mooie... passende teksten te schrijven, juist voor dit optreden.
0: Zo.
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. Echt. Nou, dat is allemaal geïnitieerd door Kaspert, de saxofonist. Die kennen we allemaal. De man speelt de Sterren van de Hemel altijd overal in allerlei bandjes. En die is er natuurlijk zelf ook bij. Nou, we gaan een uitstapje maken naar Amerika, hè. Danny, nou, er komt niemand uit Amerika. Ja, alhoewel, toch wel. Ja, er komt iemand uit... Louisiana, dat is een familielid van de band Glurig Family Band. Die komen op 23 augustus. En die brengen ook swing en blues en New Orleans jazz. Want een van hun familieleden woont daar en is ook muzikant. En die is van de zomer in Nederland.
0: Huh.
1: En die sluit zich aan bij dat optreden. Dus, is toch hartstikke leuk?
0: Super.
1: Ja.
0: Super.
1: Nou, ik ben er helemaal blij van.
0: Ja.
1: Echt.
0: Nou, ik ook.
1: Jij komt ook regelmatig, toch?
0: Ja,
1: zie je vaak schuiven daar. Ja.
0: Ja, ik vind het ontzettend leuk. En heerlijk dat je daar gewoon lekker kunt zitten... en kunt genieten van helemaal verschillende muzikale stijlen. En ondertussen dan zie je de eendjes zwemmen. Hoewel, er zijn niet zoveel eendjes dit jaar.
1: Nee,
0: maar,
1: nee. Ik heb ze ook nog niet gezien, maar goed, maakt niet uit. Misschien komen ze wel. De duiven wel, hè? Die houden van muziek. En die zitten altijd helemaal boven op het dak van de koepel.
0: Ja, ja.
1: Zo bijzonder vind ik dat, ja.
0: Ja, nou... Ja. Hieke, ontzettend fijn dat je weer vol enthousiasme gaat vertellen over het seizoen dat dus aanstaande zondag weer wordt geopend. Het is van 2 tot en met 5, dus 3 optredens, 3 concerten. Ja. Nou, hoe mooi is dat?
1: Gratis toegang en dat stoeltje kun je dus huren voor een eurotje.
0: Nou,
1: en er is catering, maar als je zelf iets mee wil nemen mag dat natuurlijk ook. Niks mis mee. En vooral... hopen op heel mooi weer.
0: Nou, dat volgens mij aanstaande zondag ziet er al prima uit.
1: Nou, helemaal blij. Mooie start van het seizoen dan.
0: Oké. Dankjewel, Hieke, voor je enthousiaste verhaal. En heel veel succes.
1: Dankjewel. Jij ook. Fijne uitzending verder, Tineke.
0: Ja, dankjewel. We gaan nu naar We Built This City van Starship.

0: Een paar zaterdagen geleden stuitte ik op weg naar de Krinloop bij het Zwitserterrein. Ineens op een SRV-wagen en wat strobalen en een leuk zitje buiten. En het heet ProLokaal. En daar kwam ik in gesprek met Jeffrey Gerritsen. Welkom, Jeffrey.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, en nu ben je dus in de uitzending om wat meer over jouw ProLokaal te vertellen.
1: Ja, dankjewel daarvoor. Ja. Ja, leuk dat je er onlangs even was.
0: Ja, ja, maar ik vond het ook ontzettend leuk om daar rond te lopen en te zien wat, wat er allemaal was. Dus fijn als je voor de luisteraars ook wat meer vertelt over wat er in jouw ProLokaal te vinden is.
1: Ja, nou, wat 2 jaar geleden begonnen is met de SRV-wagen allemaal lokale producten verzamelen uit de omgeving. En dat bij de mensen thuis brengen, dat heb ik nu ook waar mogen maken in een fysieke vaste winkel op het Zwitserterrein. Daar zijn we te vinden in waar de oude bierbrouwer heeft gezeten, in het ketelhuis naast de Hoge Schoorsteen. Nou, daar hebben we proberen een winkel te creëren, echt een boerderijwinkel met stro, hooi, marktkraampjes. En wat u zelf al zei, lekkere zitjes erbij. Dus mensen kunnen ook een heerlijk bakje koffie of een kopje thee nemen met een gebakje erbij. Ondertussen hun eigen producten proeven, wat ze hebben gekocht. Dus ja, dat is...
0: Ja, want je hebt ongelooflijk veel verschillende producten, hè?
1: Ja, klopt, ja. Ik denk dat we nou zo iets meer dan 45 leveranciers hebben. Probeer echt ook een totaal aanbod daarin te creëren. Als alternatief richting supermarkt, zeg maar. Maar dan wel dat het echt bewust kwalitatief en eerlijke producten zijn. En waar we nastreven is, we willen gewoon een eerlijke prijs voor de producent en uiteindelijk ook voor de consument.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat proberen we met ProLokaal allemaal te faciliteren. En daarnaast gewoon een mooie plek te hebben waar mensen samen kunnen komen, leuke gesprek kunnen gaan, waar we de tijd voor elkaar hebben. Ik zeg ook wel eens gekscherend, als mensen heel veel haast hebben, moeten ze niet altijd bij ProLokaal zijn. We willen graag de tijd hebben voor iedereen. We hebben tijd voor een babbeltje. We willen het gewoon gezellig maken met elkaar.
0: Ja, en ja. Wanneer ben je daar open met de winkel?
1: De winkel is op donderdags en op zaterdags geopend momenteel. En dat is van allebei van 9:30 tot 4:30. Waarbij zeggende, de donderdag hebben we nu nog de mogelijkheid, zijn we vaak wel wat langer open. Omdat de SRV-wagen nog op pad is. En dan is er toch altijd iemand aanwezig totdat hij terug is.
0: Ah.
1: Dus zodra we aanwezig zijn is iedereen altijd welkom. Maar de echte vaste tijden zijn donderdag en zaterdag van 9:30 tot 4:30.
0: Ja, want ik zit op de site te kijken en daar zie ik nog niet op staan. Want dan zie ik wel een route die je dan rijdt met de SRV-wagen. Maar ja. Daar zie ik, ik ben digitaal niet zo goed natuurlijk, maar ik zie daar nog alleen maar de opening van de zaterdag op staan.
1: Oh, nou, dank u wel voor de tip. Dan moet er heel snel de donderdag erbij op komen te staan. Bedankt daarvoor.
0: Ja want ik zie dan inderdaad staan donderdag, waar je dan allemaal langs rijdt. En ik dacht, hè, we hadden het toch over gehad dat het ook op donderdag open was. Maar dan...
1: Klopt. Dan ga ik dat vanavond meteen even aanpassen. Bedankt daarvoor. Ja, inderdaad. Dus, en we hopen in de toekomst, uiteindelijk zouden we heel graag willen dat de winkel op den duur 6 dagen in de week open is. We doen alles geleidelijk aan, stapje voor stapje. Waarbij we eerst hopen, als ik iemand kan vinden die de vrijdag zou willen draaien in de winkel. Want dan zit ik zelf op de SRV-wagen, dus ik heb nog geen mogelijkheden om dan de winkel te openen.
0: Nee.
1: Maar goed, zodra het op pad komt, proberen we dat uit te breiden. En wat we verder proberen te doen is, we willen mensen echt graag ook wat meegeven met betrekking tot de achtergrond van de voeding. Waar komt het vandaan? Waarom doet de maker het zo maken? Maar ook we willen straks ook lezingen en workshops gaan organiseren met betrekking tot voeding. Maar ook een beetje gekoppeld aan gezondheid. Want dat ligt heel echt naast elkaar, of tegen elkaar aan, zeg maar. Ja.
0: Oké, dus er zijn een heleboel plannen. Dat is wel heel mooi.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. En als mensen ook ideeën hebben, probeer altijd wel een spons te zijn. Zoals mensen leuke ideeën hebben en je wil het opgooien, ja, alsjeblieft, ik sta ervoor open. Dan kijken we altijd, biedt dat meerwaarde aan de mensen, zeg maar. En dan kunnen we kijken of we dat verder kunnen uitvoeren.
0: En dat kan je dan ook weer via jouw contact op de ProLokaal site doen?
1: Ja, zeker. Ja, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja.
0: Ja, want ik zie dus bijvoorbeeld ook staan dat zalm komt uit Urk, maar wordt in vazen gerookt.
1: Ja, klopt, ja. Ja, ik heb iemand in fase die rookt de zalm. Jan is dat. Ja, en we laten de zalm uit van Urk komen, van de vissers. Ja, we hebben hier niet een vijver waar de zalm zwemt.
0: Nee.
1: Dus, nee, en dan gaat het naar Jan toe. Die gaat het roken. En dan...

0: doen we het helemaal netjes vacuumeren. We doen het meteen diep gevroren invriezen.
1: Ja.
0: Dus we kunnen mensen het zo meenemen. Even laten ontdooien en dan kunnen ze het consumeren. Dat doen we zowel met de gerookte zalm als ook ongerookt. Dus we hebben ook gewoon rauwe zalm.
1: Oké. Okay.
0: Het zelf klaar willen maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jongen, maar je bent wel heel druk dan, denk ik, met alles. En de SAV-wagen, waardoor je er door allerlei wijken gaat. En dan ook de winkel er nog bij.
0: Ja, klopt. Ja. Het is een hoop werk, maar het geeft veel voldoening. Dus dan is het ook niet zo erg. En dan noem ik het ook niet echt werk.
1: Nee.
0: Een beetje uit de hand gelopen hobby, zeggen we dan, hè?
1: Ja. Ja, ja, ja. En ja, nu in het artikel in, wat is het, Lokaal Apeldoorn, dan zeg je ook al van, heel op een bepaald moment staat er een grote rij bij je kassa.
0: Ja, klopt, ja. Ik wist niet wat me overkwam. De eerste paar zaterdagen we open waren en iedereen kwam ook tegelijk, leek het wel. Ja, ze stonden echt in de rij. En nou goed, wat we dan, dat doen we vaker. Dan maken we lekker wat hapjes klaar en dan laten we mensen proeven.
1: Ja.
0: Nou, dan zie ik mensen in gesprek gaan, dat is leuk. Weet je, dat geeft ook even ontspanning en het is ook niet zo erg om in de rij te staan. En niemand vindt het ook erg, want iedereen vindt het ook heerlijk om gewoon even lekker weer tot rust te komen.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de bedoeling in onze winkel.
1: Ja, want de keer dat ik er was, toen was je iets aan het testen brood, geloof ik, of daar belangstelling voor was.
0: Ja, klopt, ja, want we gaan binnenkort beginnen met deze brood. En dat komt straks van het Veluws Bakhuis. En die komt aanstaande zaterdag komt die staan. Zelf mm-hmm. bij ons. En dan kan hij alles over zijn brood gaan vertellen.
1: Ja.
0: Kunnen mensen ook meteen een bestelling plaatsen. Want we gaan het deze brood op bestelling doen. Dat is voor hem ook makkelijk hoe we het moeten maken allemaal. Dus ja, die komt aanstaande zaterdag te staan.
1: Kijk, en heb je nog meer van dat soort activiteiten binnenkort?
0: Nou, ik hoop binnenkort weer met de botterbouillon ook wat te gaan doen. En ik heb het ook met wat boeren over gehad. Dat die ook, maar sommigen zitten ook met een eigen winkel. Ja, en met de boerderij natuurlijk. Wanneer kunnen ze tijd ervoor invangen?
1: Ja.
0: Maar daar proberen we een hele planning voor te maken. Ja, dan zal ik dat ook communiceren. En dan willen we elke keer gewoon wat meer achtergrond. En ook de personen erachter laten zien. Waar komt het nou vandaan?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, plannen genoeg. Ja, en
0: ja,
1: allemaal vol enthousiasme. En geweldig dat nu op het Zwitserterrein aan de Vleidseweg 114 in Apeldoorn open is. Zowel op de donderdag als op de zaterdag van 9:30 tot 3:30.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Nou, ja. Hartstikke fijn, Jeffrey, dat je het in de uitzending er even wat meer uitleg over wilde geven. En ik hoop dat het een steeds groter succes gaat worden.
0: Nou, dat hopen wij ook. Dank u wel voor de mogelijkheid dat we even op de radio mogen komen.
1: Ja, uiteraard. Heel fijn dat je er was.
0: Aan iedereen,
1: succes.
0: Ja, en aan ja, dank u wel. En aan iedereen van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen.
1: Ja. Mooi. We gaan nu naar Gimme Gimme Gimme van ABBA.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, vanmorgen was het heerlijk weer om te gaan tennissen met de Old Stars, vanwege het feit dat we 5 jaar bestaan. Prachtig weer. En de middag gaat ook door met goed weer, maar wel vrij veel hoge bewolking en plaatselijk een beetje zon. Verder is het nog droog en bij een matige zuidenwind wordt het rond de 21 graden. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking en de kans op een bui toe. In het oosten van de provincie blijft het nog droog tot laat in de middag. Tevens draait de wind naar het zuidwesten en is matig. Vanavond trekken de buien langzaam naar het oosten weg. Komende nacht zijn er ook opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 11 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag zijn er wolkenvelden met af en toe zon en is het in de ochtend overwegend droog. 'S Middags zijn er stapelwolken met zo nu en dan ook zon, maar komen er vanuit het westen ook buien richting het oosten opzetten. Er staat een matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur komt uit op 17 tot 18 graden. In de avond vallen er nog enkele buien, maar in de nacht van woensdag is het droog. Het koelt af naar 10 graden. Woensdag valt de dag door soms een bui, maar er zijn ook langere droge perioden met af en toe zon. Het kwik komt deze dag niet verder dan 17 graden. Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met zo nu en dan zon. Het wordt donderdag 17 graden en vrijdag 19. In het weekend blijft het overwegend droog met meer zon. Ook zal de temperatuur een paar graden stijgen naar 22 graden op zaterdag en 23 tot 24 graden op zondag. Na het weekend lijkt het echt zomers weer te worden, met een langere, droge periode en maxima van 25 graden of hoger. Nu gaan we naar Alana Miles met Black Velvet.

Ja, normaal gesproken kunnen we Ton van den Bos in de uitzending verwachten de maandag voordat de tweede dinsdag van de maand een Alzheimer Café in de Loohof is, maar hij is nu helaas verhinderd. Ik heb hem wel beloofd te vertellen wat het onderwerp morgen is. De diagnose dementie krijgen raakt alle betrokkenen. Jezelf, je geliefden, huisgenoten en je verdere omgeving. In de wetenschap dat dementie onomkeerbaar is, kan dit op meerdere momenten gevoelens van verlies en rouw geven. Rouw en verlies zijn voor iedereen anders, maar er zijn ook overeenkomsten. Het kunnen delen van gevoelens is er een van. Deze avond is er de deskundige Daphne Mensink, die veel

We lopen alweer richting het tweede uur van de matinée. En dat is dus het eind van de matinée van deze maandag, de 8e juni. Fijn luisteraars dat u er afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En dan met name natuurlijk ook op de matinée. Morgenochtend is ditzelfde programma weer te beluisteren tussen 8 en 10. En nog de hele week bij uitzending gemist. Ik ben natuurlijk heel blij dat Olaf weer van die mooie muziek had uitgezocht en de techniek geregeld heeft. En redactie ook bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. En natuurlijk ook al onze mensen die in de uitzending zijn geweest. Dank jullie wel voor je enthousiaste bijdrage. En ik ben Tineke Jeltsma, graag tot de volgende keer. En we gaan er even uit, of nu uit in ieder geval voor vandaag, met de Final Countdown.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder, op het EK van 2021, al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoek uit het verleden wijst al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.

0: SimfoCity.
1: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van SimfoCity. Mijn naam is Joon de Meesdag en ik zal vanavond de praat aan elkaar praten. En Arthur zit op de techniek achter de knoppen, zoals we van hem gewend zijn. Ook vanavond weer 2 uur symfonische en progressieve rock natuurlijk. Met natuurlijk ook weer een progparel straks, maar daarover later meer. We begonnen met IQ, Subterranea van het gelijknamige album uit 1997. De band komt in december weer naar Nederland trouwens. Eigenlijk zoals elk jaar. Dan doen ze hun Christmas Bash in de boerderijen in Zoetermeer. En ook dit jaar zal dat weer plaatsvinden op zaterdag 12 december. Tijd voor heel wat anders. Blackband is toch wel een legendarische naam in de Nederlandse progscene. Ze bestaan dit jaar 50 jaar. En de naam is trouwens een verwijzing naar plakband dat gebruikt werd om de geluidsinstallatie in de jaren 70, toen de band begon, bij elkaar te houden. 50 jaar dus dit jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Dat doen ze met eigenlijk op 2 manieren. Er komt een nieuw album, Sibylla heet dat. Daar gaan we zo wat van draaien. Maar daar hoort natuurlijk ook een live optreden bij in de boerderij. 15 november spelen ze daar, kun je ze live gaan zien. Wat gaan we draaien? Van dat nieuwe album Sibylla dus. Dolly's Blue Book en We Have the Sun.

0: Black Band. Van hun nog te verschijnen album Sibylla draaiden we Dolly's Blue Book en We Have the Sun. Dolly en Sibylla zijn trouwens allebei verwijzingen naar prostituees in de Haagse scene. Daar zullen de mannen wel eens rondgedwarreld hebben, denk ik. 15 november dus te zien in de boerderij in Zoetermeer. Tijd dan voor de progparel. Arthur, kom er maar in.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. De parel van deze week is het album Battlement van Noy Swanstein. Dit album behoort al vanaf het begin tot mijn persoonlijke favorieten. Het is voor mij dus niet bepaald een verborgen parel. En ik heb ook al wat in SymphoCity gedraaid, maar dit album is toch iets bijzonders. Vandaar dat ik hem gewoon als parel presenteer. We horen veel Genesis-invloeden. En als dan ook nog de zang gelijkenissen heeft met Peter Gabriel en dat bij optredens kostuums werden gebruikt, dan is het te begrijpen dat deze band getypeerd werd als een Genesis-kloon. Maar gelukkig wel met een eigen inbreng. Aan de andere kant zou je ook kunnen stellen dat dit album al sporen van de neoprog uit de jaren 80 vertoont. En daarmee zou je zelfs kunnen zeggen dat ze een voorloper van dit subgenre zijn. De band komt uit Völklingen in het Duitse Saarland. Toetsenist Thomas Neurath en fluitist Klaus Meijer speelden aanvankelijk instrumentale muziek gebaseerd op de symfo uit het begin van de jaren 70. Pas later, toen Fransman Frédéric Jos in de band werd opgenomen, kwam het tot het uitbrengen van hun eerste album, Battlement. Op de hoes staat het kasteel Noy Swanstein, waar de band dus naar genoemd is. Het werd uitgebracht in 1979. De nummers op het album variëren van een kleine 5 tot een dikke 7 minuten. Dus echte epics staan er niet op. Van een catchy uptempo tot sfeervol akoestisch. Laten we maar eens gaan luisteren. Als eerste naar Intruders and the Punishment, gevolgd door Midsummer Day.

0: Dat waren de nummers Intruders and Punishment en Midsummer Day van de Duitse band Neuschwanstein. Over dat laatste nummer, Midsummer Day, moet ik nog wel even opmerken dat dit wel opgenomen is in die tijd, maar er was niet voldoende plaats op de LP om dit nummer nog toe te voegen. Bij de heruitgave op CD later werd het nummer alsnog toegevoegd. In de aankondiging noemde ik al dat dit album Battlement het eerste album was wat ze uitbrachten. Dat is ook zo, maar in de tijd daarvoor hebben ze wel opgetreden en hebben ze een show Alice in Wonderland gebracht. Daar zijn opnames van gemaakt en die opnames zijn later, in 2008, ook op een CD uitgebracht. Die opnames dateerden uit 1976 en zou daarmee dus ook nog als hun eerste album genoemd kunnen worden. Overigens had de band toen nog geen zanger. De opnames zijn voorzien van ingesproken woord. En de CD is uitgebracht in twee versies, een Engelstalige en een Duitsstalige. In een nieuwe bezetting in 2016, dan hebben we het dus alweer over een flinke tijd later, is er nog een album onder de naam Neuschwanstein uitgebracht. En dat heet Final Art. In principe is dit een soloproject van het oorspronkelijke bandlid Thomas Neurath. Met behulp van talrijke bevriende muzikanten creëerde hij een opmerkelijk, redelijk goed gewaardeerd album met een mix van klassieke muziek en progressieve rock, maar wel met een hele andere sound. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, bedankt weer Arthur voor het uitzoeken van een mooie progparel. Ook al ken je deze al heel lang en is hij misschien niet zo verborgen. Wij gaan verder met een terugpakker. 5 weken geleden ongeveer draaiden wij al nieuw werk van Trion. Een Nederlandse band met leden van Flamborough Head. Zij hebben een nieuw album uitgebracht, Terra Tiempo. En het leek ons eigenlijk wel mooi om daar gewoon nog iets van te draaien. Dus we gaan snel luisteren. Space for Everybody.

Trion, Space for Everybody, van het album Terra Tiempo, dat onlangs is verschenen. Ja, we hebben maar het liefst 13 jaar moeten wachten op dit nieuwe album. Laten we hopen dat de opvolger deze keer niet weer zo lang duurt. We gaan het meemaken. Tijd dan voor weer wat anders. Seven Rise. En dat is een Frans duo. Zijn in 1999 begonnen. Komen uit Bretagne. Claude Mignon en Gérard Ledort. Maken al een tijdje muziek. Hebben een aantal albums op hun naam staan. En in 2023 kwam daar het album Le Parc Ailée et la Albatros. Quand je vol en volant le mot. Ik kwam toen uit. Nee, ik heb heel even moeten zoeken wat dat betekent. Het betekent zoveel als The Winged Boat and the Albatross When Words Take Flight. Nou, Words Take Flight. Het interessante is dat op dit album nummers staan met Engelse titels, maar ook nummers met Franse titels. Dus dat vond ik dan toch wel weer een interessant detailje aan dit album. Laten we er maar wat van gaan luisteren. We luisteren naar het nummer Breathe.

ene La Barque Ailée en de andere La Albatros heette. Dus ik denk dat je op die manier kan raden hoe dit album genoemd was. Tijd om een einde te maken aan het eerste uur van Simpho City. Helaas, we gaan nog zeker een nummer draaien. Maar kom straks ook vooral even terug voor het tweede uur. Want dan hebben we nog nieuw werk van Christopher Gildenlee onder andere. En natuurlijk nog een hoop andere symfonische en progressieve rock voor jullie in de aanbieding. We blijven nog even in Frankrijk voor het laatste uur met Arakeen. Dat is een neoprogband uit Frankrijk. 1985 begonnen. Helaas inmiddels ook alweer opgeheven. Ze hebben maar twee albums uitgebracht. Patchwork en Mosaïek. En van die laatste gaan we een nummer draaien. De titeltrack Mosaïek. Graag tot het volgende uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CIDI toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simfo.

0: SymfoCity.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. We begonnen het tweede uur met Genesis, Counting Out Time, van het album The Lamp Lies Down on Broadway. Toch wel een legendarische plaat, denk ik. Het was ook het laatste album van Genesis met Peter Gabriel nog op zang. Die is daarna vertrokken bij de band. Maar toch zeker een mijlpaal, denk ik, in de geschiedenis van de progressieve rock ook. Tijd dan voor compleet nieuw werk van Christopher Gildenlöy. Mensen zullen hem wellicht kennen als de bassist van Pain of Salvation. Een wat steviger, bijna metal band zou je kunnen stellen. Maar hij maakt inmiddels, nu die in Nederland woont, ook regelmatig solo muziek. Dat deed hij tot nu toe wat rustiger aan, wat minder stevig werk. Maar hij vond het nu tijd worden toch voor een wat stevigere album. Hij schrijft zelf ook dat hij... Een aantal nummers al op de plank had liggen een tijdje, maar nu wel eigenlijk het moment vond om die ook daadwerkelijk uit te brengen. Dus laten we maar eens snel gaan luisteren wat daar van terechtgekomen is. Het nieuwe album heet Humanized en we gaan twee nummers draaien. The Almost en Before I Fall Asleep.

Christopher Gildenlew met The Almost and Before I Fall Asleep van zijn nieuwe album Humanized. Ja, duidelijk een stevigere insteek dan zijn eerdere solowerk, zou ik zeggen. Maar ook weer niet zo stevig als Pain of Salvation, waar we hem natuurlijk van kennen. Dus er zit een mooie beetje tussenin. Hij presenteerde zijn nieuwe album onlangs in de boerderij op 6 juni, op een zaterdag. En wie binnenkort ook in de boerderij staat, is Pendragon. Ja, de band uit Engeland treedt regelmatig op in Nederland. Ook zeker in de boerderij, daar komen ze vrij regelmatig. Dus ook dit jaar op 1 november zijn ze daar weer te zien. Leek ons een mooie gelegenheid om daar nog maar weer eens een keer wat van te draaien. The Window of Life uit 1994 gaan we een nummer van draaien. The Last Man on Earth.

Pendragon, The Last Man on Earth van het album The Window of Life uit 1994. Ja, daar ben je binnenkort dus weer live te zien in de boerderij. Dus mocht je daarheen gaan, wellicht spelen ze deze ook wel. Ik heb me laten vertellen dat dat zeker de moeite waard is om ook live te gaan zien. Tijd dan om even weer terug te duiken naar 1974. We draaiden in het eerste uur natuurlijk Noy Swanstein met Battlement. Die kwam uit 1979. Maar we gaan dus 5 jaartjes eerder naar Camel. Die maakte in dat album, of die bracht in dat jaar het album Camel Mirage uit. Sorry. Als je kijkt naar de cover van dat album, zou je toch denken dat ze zich hebben laten inspireren door die sigarettenpakjes. Of nou, misschien was het andersom. Er staat in ieder geval een kameel voorop. En op dat album stond de nummer Lady Fantasy. Of eigenlijk zijn het drie losse nummers die aan elkaar geregen zijn. Met Encounter, Smiles for You en Lady Fantasy als titels. En dat is eigenlijk één lang nummer geworden met de naam van dat laatste stuk. Dus daar gaan we naar luisteren. Lady Fantasy van Camel.

Camel. En we draaiden alle drie delen van het laatste nummer van Mirage. Lady Fantasy uit 1974. Ja, dit album wordt toch wel gezien als een van de beste albums van de band. Toch wel een hoogtepunt in de geschiedenis, zullen we maar zeggen. Tijd om weer even naar het heden te gaan, naar Baroque Project om precies te zijn. Deze Italianen brachten in 2024 het album Time Voyager uit. Voor mij persoonlijk nog steeds wel een van mijn topalbums, als je het mij vraagt. En op 20 maart 2026 stonden de heren in de boerderij. Met onder andere een hoop nummers van dat album. En ook dit nummer wat we straks gaan draaien. An Ordinary Day's Odyssey. Ja, ondanks de nodige technische uitdagingen tijdens de show. Was het wel echt de moeite waard om deze heren een keer live te zien. Dus laten we maar snel gaan luisteren. We gaan luisteren naar An Ordinary Day's Odyssey.

Baroque Project, An Ordinary Day's Odyssey van het album Time Voyager. Er is ook een live album uitgebracht, dat heet Live Voyager. Kun je online bestellen, maar is volgens mij ook op Spotify wel te vinden. Zeker ook de moeite waard om even te horen wat deze band live kan. Ik vond het in ieder geval fantastisch om live mee te mogen maken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van ook het tweede uur SimpoCity. En daarmee de uitzending voor vanavond. Mocht je willen weten wat we allemaal gedraaid hebben, check even onze website www.simpocity.nl. En we zijn meerdere malen per week ook te horen op progressieverock.nl. Dus daar kun je ons ook terugluisteren. We eindigen vanavond met ELO. Deze Britse band timmert lekker aan de weg. Hebben inmiddels 2 albums uitgebracht. En ze stonden begin dit jaar in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En daar brachten ze onder andere werk van hun nieuwe album, wat vorig jaar is verschenen, eind vorig jaar, Legacy, ten gehore. We gaan er nog een nummer van draaien, Replica. Graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Mixed Music Hour.
2: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: This is something new.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Ja, we zitten alweer in juni, de eerste week van juni. Betekent dus weer dat we weer gewoon start gaan met uitzendingen van Mixed Music Hour. En het onderwerp van vandaag is, we pakken weer een datum zeg maar van de top 40. En dan komen we uit op 31 mei. 31 mei, dat is een datum waar heel veel dingen weer gebeuren, waar heel veel mensen geboren werden, overleden enzovoort enzovoort. En we begonnen dus met DJ Kasper. DJ Kasper was geboren op 31 mei 1965. Ik zeg ook was, want hij is helaas alweer overleden op 7 augustus 2023. Nog niet zo heel lang geleden. Dit nummer was vooral voor de fitnessclub bedoeld. Eigenlijk de originele single die was in 1996 gecreëerd. Eigenlijk voor de inderdaad voor de Bali Total Fitness. En een vereniging waar die single in populariteit groeide. Vooral bij relaxity oefeningen in de fitnessclubs. En daarna was het eigenlijk pas in 2020 dat het nummer een beetje een dansversie maakte. Dat was dus deze versie die je dan hoorde. En dat was in Chicago's FM radio station die dat had opgepikt. En zodoende werd het een grote hit. In Nederland in 2000. In Amerika duurde het nog wel langer, want daar werd het pas in 2004 een grote hit in Chicago. Het is eigenlijk inderdaad bij deze ene hit gebleven voor de helaas overleden 58-jarige DJ Kasper. De volgende artiest geboren in 1948 op dat moment. Dat is Mike Edwards. Mike Edwards was dan een van de cellonisten inderdaad van de groep Electric Light Orchestra. Daarom zeg ik ook inderdaad, waarom? Omdat het natuurlijk toch wel uniek is dat je dan een popgroep hebt en daar zit een cello in. Dat was dus inderdaad wel bij Electric Light Orchestra het geval. Mike Edwards, helaas overleed hij op 3 september 2010 bij een ongeluk. Hij kreeg een hooibaal van 600 kilo terecht op zijn bestelbus en Edwards op slag dood. Hij was dus inderdaad de cellist van ILO vanaf de oprichting tot 1974. Hij had moeite met de populariteit van de band en tijdens de Amerikaanse tournee in 1974 haakte hij om die reden af. Dat was vlak voor de opnames van de album El Dorado, A Symphony for the Electric Light Orchestra. Nou, dan draaien we dus een nummer van de Electric Light Orchestra en dan komen we dus uit bij Mr. Blue Sky.

31 mei, dat is de datum die vandaag centraal staat. En in 1998 acht Gary Halliwell echter de tijd te rijp om een solo-carrière te starten. De overgebleven kwartet, heb ik het natuurlijk over de Spice Girls, weet dat jaar nog succesvol af te sluiten met top 10 hits van Viva Forever en Goodbye. Laatstgenoemde plaat is gezien de omstandigheden reeds dat jaar al toepasselijk, maar dat neemt alleen daartoe wanneer blijkt dat de laatste grote hit is van de Spice Girls. In 2000 kwamen ze nog een keer met een 15e plaats met Holler, Let the Love Lead the Way, maar daarna scoorde de Spice Girls daarna geen top 40 hit meer. 1999 scoorde Halliwell haar eerste top 40 met Look at Me and Me Chico. Haar grootste succes boekte ze in 2001 wanneer ze haar cover It's Raining Men van The Weather Girls op de vierde plaats rijdt. Het is wel haar laatste top 40 hit waarmee de solo carrière van Gary Halliwell toch geen doorslag succes vult. Nee, ze is inderdaad de vrouw van de Formule 1, van Red Bull is ze toen geworden. Ik weet niet of ze getrouwd zijn, maar in ieder geval wel een levensgezel. 2007 komen de Spice Girls dan weer bij elkaar voor enkele reunieconcerten. En daarna brengen ze de singles Headlines uit. Maar die faalt hopeloos. 2012 is het nieuwe reunie van de vijf meiden. Tijdens de slotreunie van de Olympische Zomerspelen Londen geven ze echt een presents. Eind 2018 komen de Spice Girls...

De derde keer terug bij elkaar. Deze keer is Victoria er niet bij van de partij. Zonder haar maken de Spice Girls 2019 kort een tournee door Ierland en Groot-Brittannië. Dat alles over de Spice Girls. En dan draaien we de Gary Halliwell met de nummer waar ze dus het grootste succes heeft meegehad. It's Raining Men.

0: Van Gary Halliwell gaan we naar Daryl Daniels, zo moet ik het zeggen. Dat was een lid die geboren is op 31 mei 1964. Lid van de groep Run DMC. Natuurlijk, de single Walk This Way was natuurlijk een doorbraak van het Duider album. Dat deed dus samen met Aerosmith, met de leden Steve Tyler en Joe Perry. Dat was een hele mooie clip, hè, moet ik in ieder geval bij zeggen. Een mooie combinatie van rock en rap. Nee, mei 1986 kwam dus die derde album uit en met daarop Walk This Way. En dat werd een groot succes. Meerdere rapgroepen volgden hun voorbeeld en combineerden eveneens hip-hop met rock. Een grootste hit hadden ze echter in december 1997 met een remix van Jason Nevins van het nummer It's Like That. In veel landen al op nummer 1 en Nevins remixte ook It's Tricky, een hit in 1998. Alleen Nevins die ontving maar slechts $5,000 voor de mixen van It's Like That. Kijk, nou, dat is dan toch een knijter van de hit geweest. Helaas, op 30 oktober 2002 werd James Master Jay vermoord in de opnames van Queens. De 6 november van dat jaar besloten de overgeleden groepsleden dan niet meer op te treden. In 2002 werd het nummer Rockbox toegevoegd aan het computerspel Grand Auto en Vice City. Ze hebben nog twee reunies gehad in 2012 en in 2013. Maar het is duidelijk na de moord op Jason Nevins dat inderdaad... Nee, niet op Jason Nevins. Ik wou net inderdaad zeggen. Maar dat de andere lid, Jam Master Jay, dat hij vermoord werd, heeft daarna de groep nooit meer officieel opgetreden. Hij was inderdaad, Daniels daarentegen, die leeft nog steeds. Maar hij is dus degene die Run DMC dus vandaag in het licht zet. En dan draaien we dus inderdaad It's Like That van Run DMC versus Jason Nevins.
1: And it goes a little something like this.

1977, de geboortedag van Danny Vera. Ja, heel veel zal ik er niet veel over vertellen, want er is al heel veel bekend van Danny. Natuurlijk dat hij nog steeds in de top 2000 nog hoge ogen scoort. Maar, zeg maar, 31 mei 1976, net het jaar voordat Danny Vera werd geboren, breekt The Who en, zeg maar, een wereldrecord. The Who treedt dan in The Valley in Londen dan op, en tijdens dit concert produceert de groep een geluidsvolume van 126 decibel. Dit volume wordt gemeten op een afstand van 32 meter van de luidspeakers. Zei u wat? Het geluid van, was tot 55 kilometer afstand te horen, zeg maar, vanaf dat punt. Met dit concert komt dan The Who in de Guinness Book of Records als luidste rockband aller tijden op. Het record zou in handen zijn geweest van Led Zeppelin, dat in 1972 ooit een volume van 117 decibel heeft geproduceerd. 126 decibel, om te even zeg maar een vergelijking te doen, is harder dan het geluid van een pneumatische hamer op 1,5 meter afstand. Zulke harde volumes kunnen langdurige blootstelling aan zeg maar schade aan het gehoor aanrichten, en vanaf 85 decibel wordt al geadviseerd om gehoorbescherming te dragen. The Who speelt al tijdens concerten zoals Substitute, Bob O'Reilly, Behind the Blind Dates, Spindle Buzzard, My Generation, Join Together and Won't To Get Full Again in de stromen der regen. Er zijn dan 60.000 tickets verkocht, maar er zouden dan ook mensen met valse tickets in het stadion zijn binnengekomen. Daarom worden we geschat dat het zo rond de 75.000 mensen aanwezig waren. Het record van de luidste concert wordt nadien nog een paar keer gebroken, zo zou het Kiss ooit een keer in 2009 zeg maar 136 decibel hebben aangetikt, maar dit is echt nooit in de Guinness Book of Records gekomen. De organisatie besloot al jaren eerder dit record uit de boeken te schrappen, omdat de mensen in de verleiding zouden brengen om bewust dit record te gaan verbreken. Daarmee zouden fans van de band dan weer in gevaar komen, dat ze dan kans liepen op blijvende gehoorschade op te lopen. Zei je wat? Ja, inderdaad. Maar goed, The Who, wie? Ja, die The Who. Die gaan we dus inderdaad draaien met 136 decibel. Dat doen we dus niet vanuit de radio. Dat doen we gewoon met een paar decibel over je radio. En dat doen we met mijn favoriete nummer, Bob O'Reilly. MUZIEK

wat stond er op 31 mei op dat moment op nummer 1 in de top 40? Nou, 1969, de Israëliërs met Desmond Dekker en Jezus. Kennen we allemaal niet, maar goed, dat moeten we nog eens een keer uitvoeren. Swing Your Daddy, 1975, van Jim Gelstra. Maar twee andere, die draaien we dus inderdaad nu achter elkaar. Die van 1980, die draaien we straks. En van 2014, toch alweer 12 jaar geleden. Hebben we het over Calvin Harris, geboren op 17 januari 1984. Schotse singer-writer, DJ en producer. En natuurlijk vooral bekend geworden met We Found Love, Summer, Blame, How Deep Is Your Love, Feels, One Kiss, Promises en Giants. Die successen begonnen dus inderdaad, zeg maar, vanaf 2010, 2011. Terwijl hij daar eigenlijk daarvoor al een aantal nummers heeft gemaakt. Vanaf 2009. Maar die kwamen niet veel hoger dan, zeg maar, dan de tipparade. We Found Love samen met Rihanna. Dat was degene die op een gegeven moment de doorbraak gaf. Op nummer 3. Dus de eerste nummer 1, die kwam dan inderdaad op een gegeven moment van Summer. En dat is dus zeg maar op dat moment de nummer 12. De nummer 1, zeg maar, ik wou zeggen, de nummer 1 zeg maar in 2014. Ha, zo ben ik er weer. Straks draaien we dan, nou, ik kan wel iets zeggen wie er dan draait van 1980. Dat is Lips Incorporated met Funky Town. Die draaien we in ieder geval straks. Maar eerst Calvin Harris met de nummer Summer.

Funky Town van de groep Lips Incorporated. Dan de volgende groep die we gaan draaien. Dat is weer een verjaardag van Junior Campbell. En Junior Campbell is een lid van de groep The Marmalade. Dat is een groep uit de 60e jaren. In eerste instantie heette zij de Gaylords. Die werden opgericht in 1961. William Junior Campbell die trad toe op zijn 14e verjaardag op 31 mei 1961. Dat is ook toevallig dat hij op die datum op zijn 14e ter vervanging van McCoven en Rodgers toen in die groep kwam. Dus die groep werd vooral samengesteld met zeg maar een aantal hits. Vooral in Schotland waren ze nogal vrij bekend. Maar in 1970 deden ze al, zeg maar op de aanbeveling van de Tremblers, deden ze daar een naamsverandering en werd de groep de Marmalade. Eigenlijk een beetje, zeg maar in 1967 kwam er een keerpunt in de voortgang van de band toen zij hun debuut maakten in de Londense Marquee Club. Waar ze dus Pink Floyd steunden twee weken later. Op 3 februari steunden ze de Action. En daarna steunden ze nooit meer iemand van Mike Heet. En in 1966 begonnen ze aan de lange repetitie. Een lange residentie die duurde tot de herfst van volgend jaar. Een reputatie opbouwt en volgend toeren met de Who, Joe Cocker, Traffic en Jane Pitney. Maar goed, wanneer kwam hun grootste hit dan uit? Nou ja. Het is ook een hit die eigenlijk ook wel een beetje bekend is geworden door zeg maar de Beatles, Opla Di, Opla Da. Het is inderdaad, origineel is die inderdaad van de Beatles. Maar zover ik begrepen heb, was het in 1968 toch zeg maar een grotere hit door de Marmalade. En de Marmalade die was dan op dat moment de eerste Schotse groep die dan zeg maar de nummer 1 positie haalde in Engeland. En zodoende werd die groep zeg maar toch wel redelijk succesvol. En daarna bleef de groep nog wel bestaan, maar er waren heel veel wisselingen vanaf 1977, 78. En zover ik weet bestaat die groep nog wel redelijk tot 2011. Nou, ik moet er wel bij zeggen dat daarna Dean Ford, een van de leden, al 31 december 2018 op 73-jarige leeftijd overleed. En zeg maar Patrick Farley, ook een lid van de eerste uur, overleed in zijn huis op 11 augustus 2020. Dus daarna is die groep wel behoorlijk uitgedund. Maar ze treden nog steeds op, had ik zeg maar begrepen. Obladi, oblada van de Marmalade. Oh.

was dit met Happy. En de reden daarvoor was 31 mei 2014... dat hij het record overbrak van Lach Niet, Corrie en de Regels... die 41 weken genoteerd stonden met Huilen is voor jou te laat. Hij brak dus het record met Happy en werd in de 42e week op dat moment. De Amerikaanse verbreekt daarmee dus inderdaad het 43-jarige record. Dat is toch al zeg maar een record. En volgens mij staat die nog steeds, 43 jaar. 43 jaar oude record, 42 weken in de top 40. Nou, volgens mij is het nog steeds. Of Marco Borsato moet het nog zijn. Maar dat kan ik nog eens een keer later uitzoeken. De laatste zeg maar, nummer die we gaan draaien is zeg maar een issue uit 2024. Nog niet zo heel lang geleden, 4 jaar. Tegen de 4 leden van ABBA. Die worden dan op de Koninklijke Paleis in Stockholm benoemd tot commandeurs der eerste klasse in de Orde van Vasa. Dat is een hoge koninklijke onderscheiding in Zweden. Ja, die hebben ze wel degelijk verdiend. Want ze hebben Zweden vooral zeg maar, toen de tijd op de kaart gezet met hun vele nummers. Björn, Benny, Frida en Anne-Friet. Agneta, zo moet ik het in ieder geval zeggen. Af en toe, wordt toch wel oud, zullen we maar zeggen. Maar goed, dit nummer draai ik inderdaad, Arrival. Dat was misschien een van de minst bekende, maar het was wel zeg maar een nummer zeg maar van het album Arrival, die zeg maar het meest succesvolle was. Zometeen is er weer de praattafel en natuurlijk ook weer de zaterdagmiddagmix. En natuurlijk Apeldoorn Sport ga je ook weer horen. Ik presenteer toevallig ook vanmiddag weer Apeldoorn Sport. Dus ik zou zeggen tot vanmiddag of anders tot volgende week. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK.

Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afvragen.

0: aansmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Nachttoer.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.